de grens Ik kan hele wereld die reis Maar je hart komt altijd weer thuis Ons hoort hier de zon ze